0: Radio Re-Raw.
1: Als simagot in haar meilites,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliach de kwischchali,
2: ijanta misje, kima kustele,
1: agus misje, kuan de burke.
2: Sitra Adrum spriel show, fall een moment voor de credit agus nischkelte, et haar grillo or venulachte, margoil.
1: Veel er de ruches, een hoogteklok, gach derdi en een shore, radio rira, no eis sheer er Spotify, agus Apple Podcasts, on wat en darkjon.